Ik heb herinneren die soms gar niks hebben. Een warmes bed, een tasse thee. Die niet draußen, die niet drinnen zijn. Ik zal de Frühling wiedersehen.

0: een halve moois verdienen.
1: Isa Koskina.
2: Alle Stücke aus der Spülmaschine Blues.